Pas de mee, ik ben de zijn nog een rest, turn de rest. Van de acht, ik ben bij vier, kan je vragen, even wachten. Ach, dat is best wel, zondag al, ciao.